0: Is Daniel Boren, The Children of the Sun, is voor het ons ook Imagine Dragon Symphony. Is nou so 10 minuten na 5, goeiemorgen, jy net ingeskakeld, met naam van die Skoon met jou Sunrise Check op show, so op het donderdagochtend, het is die 6 augustus. Kom ons kyk so'n bietjie na die weer, ek weet dit reen lekker buiten, ons het daar reen baie nodig om die damme vol te maak, ons het baie min reen gehad hier in juli maand, en ja, ek sien uit na een bietjie meer reen, hopelijk kan ons nie dag 0 hier in die somer nie, so ons het die reen nodig, maar dit beteken ook dat die paie glad is vanmorgen so wees, maar versigtig dat nie op die paie is. Kom ons kyk so'n bietjie na vandag se weer, ons begin hier in die Strand Helderberg area Gordonsbaai, somerse wees so ook vir Grabouw, vandag natuurlijk lekker reen wat gaan voordier vandag, koelerig vandag maximum 14 en minimum van 6 met een windspoed van so om by 9 km per uur. Morgen gaan die reen lekker opklaar met sonskyndag bietjie meer bewolk, temperatuur wat gaan stijg tot met 19 grade en minimum van 7, en dan saterdag lyk het of het weer gaan reën met koelerige weer wat ons oor die naweek gaan hê, temperature van so tussen 16 en 11 grade maximum met reën wat gaan voortduur tussen saterdag en sondag wat die naweek kan betref hier in die Helderberg area is ook vir Grabouw. Ons kyk na Stellenbosch ook vanmorgen so 'n bietjie reënerige buitjie wat val en ja nee, ons het maar koelerige weer daar in Stellenbosch, temperature net 16 grade, een minimum van 7 met een sterkere gewind van so om en by 19 km per uur. Morgen gaan het opklaar met een prachtige sonskyndag, bietjie meer bewolk en temperature wat gaan stijg tot met 19 grade, minimum van 8 en dan sien ek hier teen saterdag en sondag het ons ook koelerige weer met reen wat gaan voordier oor die naweek daar in Stellenbosch. Temperature 17 en minimum van 9 en sondag 15 en minimum van 8 met windspoed van so om by 13 km per uur. Sondag gaan het bietjie sterker waai, so 28 km per uur daar in Stellenbosch. Ons beweeg daar na Kaapstadse kant toe, ook lekker reen wat voordier daar in Kaapstad vandag koelerig, maximum van 16 en een minimum van 8 en die wind wat gaan waai so om by 17 km per uur. Morgen het ons een prachtige sonskyndag, geen wolke nie, temperature wat gaan stijg tot met 18 grade en minimum van 9 en dan het ons weer reen weer wat op pad is vir saterdag is sowel as sondag vir die naweek en temperature lekker laag van so maximum slechts 16 grade en minimum van 9 en dan sondag een koelerige 14 maximum en minimum van 8 met een windspoed wat redelijk sterk gaan waai daar in sondag met so om en by 22 km per uur. So lyk my ons gaan wat die stormers aan betref, lyk my ons gaan een nat veld hê teen die All Blacks vrydag, so ons hulle speel vrydag, so dit gaan droog wees, nie saterdag nie. Dis wat die weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. Kom ons kyk so vinnig na die verkeer. Ek sien al reeds probleme as gevolg van die weersomstandighede. Kom ons begin hier in die Helderberg area, Gordonsbaai, so ons het wees. Ek sien die probleem daar by Salouris Pas is so vas opgeklaar en daar is nie meer stilstaande bewegende verkeer nie. Maar as 'n waarskuwing, wet weather, rain across the greater Cape Town areas, proceed with care as roads are wet and at service. Then on the N1 inbound direction westbound, there's a crash on the N1 inbound after ramp to Kells River Road. That's on the R300 south left, a shoulder closed, drive carefully. And then also on the N2 outbound direction eastbound, there's another crash also on the N2 outbound after ramp to Robert Sabuki Road. That's the M10, a left shoulder closed, drive carefully. Also on the N2 inbound direction westbound, crash on the N2 at ramp to Ninglongo Crescent, right lane is closed, drive carefully. And also on the N1 inbound direction westbound, there's a stationary vehicle on the N1 inbound after ramp to the R101, left lane is closed, expect delays. Also on the N1 outbound direction eastbound, flooding on the N2 outbound after ramp to Kells River Road, R300 south, right lane is closed, drive carefully. And yeah, that's what I've got. The rest is all very similar that I did mention. As I said, so early in the morning, there's already a lot of problems due to the weather this morning. So be careful, keep your following distance. And I would suggest that you leave a little bit earlier this morning to avoid traffic as we will expect slow moving traffic due to the weather conditions. Lekker muziek nog en so gepraat van die lekker reen wat van. Hier is Karen van Jaarsveld wat vir ons gaan sing. Dans in die reen, net hierna.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Het Sam Fender, Rain Me In. Net voor het dit ons Hazelt Funk, Christine, One From One, ook gehad. Dit is nou so 25 minuten na 5. Goeiemorgen, my naam Fanny Skone met jou Sunrise Shake op show. Lekker hier wat ons het in buitenkant. En ja, dit beteken ook die paaie is glad, so wees maar voorzichtig. Ek sien as heel wat probleempies op die paaie. So daar gaan heel wat stadige bewegende verkeer wees. So ry bykie vroeger indien jy kan. En as jy op die paaie is, wees maar voorzichtig. Daar is heel wat vloede ook op hierdie stadium, kan jy glo. Ja, ons het die reen lekker nodig, maar ja, dit wees maar voorzichtig op die paai as het so nat is. Nog lekker muziek wat voor hier en binnenkort bring ek vir die nieuwshooftrekke, die verkeer en ook die weer. Ek het Brendan Piper, Brand en Lady Gaga wat vir ons gaan sê, Rain On Me, net daarna.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: It's Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Dis nou so 5 minute voor 6, wat beteken ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Maar ek het vir Wilna hier in die studio. Goeiemorgen.
1: Morgen, hoop alles gaan goed.
0: Ja, nee, is lekker nat buiten ons raar hier nodig, maar ek sien as heel wat probleme op die pad, jong. Wat, jy enige probleme gekry? Op pad
1: Gelukkig nie. Vandag was die mense redelijk beskaafd
0: geweest. Oké, daarvan Stellenbosch in richting af. Maar ek sien, daar is heel wat ongeluk al reeds op die pad. So, mens mag versigtig wees. Maar waar kan ons uitsien in jou program vanmorgen?
1: So, dinge gaan net lekker rustig wees vanoggend. Ons gaan breakfast triple play.
0: Lekker.
1: In die tweede uur het ons Afrikaanse Schmidhouse breakfast battle. En dan ook a random fact of the day. En dan in die laaste uur gaan ek en Rochelle net lekker nonsens gesels.
0: Ach, ja nee, dit mens moet so bykie. Ja. Is amper naweek nee, so mens moet maar so bykie genonsens gesels. Lekker, ons sien uit na dit. En ja, blij gerust ingeskakel elke oor. Dit is in 5 en 6 uur saam met my morgenoggend is ek weer terug. En ek sê tot ziens, tot morgen met 2, wat vir ons sing, ek sweer. Tot ziens, tot morgen.
2: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
3: or live stream via helderbergfm.co.za.
2: This is Helderberg FM 93.6.

0: It's Mika. It's called Relax, Take It Easy. Welcome to it. You're tuned into Office Hours. My name is Marlies. Hanging out with you, not for much longer. It's time for me to love and leave you, actually, for this Thursday. Christy Hansen's in studio. Hello, Christy.
1: Marlies, hoe gaat het met jou?
0: Goed, dankie met jou.
1: Ja, lekker, lekker.
0: Het die wind toe gewaai?
1: Die wind, maar nie so sterk as wat ek gehoop het nie.
0: Okay. Het is nooit gelukkig nie, soms.
1: Nee, maar hier is daarom ons nou een experiment waarmee ek bezig is by my huis. Ek meen, ek het ons nou daar, vir die wat nog gehoor het nie, geluide gehad as die wind erg gewaai het, en ek het nou die oplossing gevind om reggemaak, soos wat ek dink moet reggemaak word. Maar nou, die wind het gewaai, maar nie so erg nie, maar nog steeds geen geluide so ver nie, wat wonderlike nie is.
0: Ja.
1: Maar hy het nou uit een richting uit gewaai.
0: Okay.
1: Ek sal nou moet wacht tot hy uit die ander richting waai. Dalk is dit die richting waaruit hy waai, wat nou dalk nog probleem
0: gaan. Het gaan vir die hele jaar lang moet wacht vir die eindresultate.
1: Suidoos, Suidwest, Noordwest.
0: Voor ons in Daily Date in, wil ek graag vir jou vraag, iets wat die breakfast show vanoggend vir my gevra het.
1: Ja.
0: As jy lang reis ergens anders heen, wat sal jy meeste verlang van Suid-Afrika?
1: As ek oor see nou
0: reis? As jy nou oor see.
1: Braaivleis.
0: Braaivleis.
1: Ja.
0: Ek het gesê broodworst.
1: Ja, maar dis maar braaivleis.
0: Ja.
1: Boerewors op
0: vier. Maar specifieke boerewors.
1: O, specifieke product.
0: Ja. Want ek hoop jy geniet het, Christy.
1: Dankie.
0: Sien jy morgenochtend.
1: Cheers.
0: Bly ingeskakel vir jou Daily Date met Christy Hansen. Alipad tot en met 3 uur toe vanmiddag. Jy kan ook natuurlijk vir my boodskap stuur 021-100-6936. That wraps up Office Hours for this Thursday morning. Proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience. Trust the team committed to giving you total peace of mind. You can go visit them on bluecranefunerals.co.za. It's been a joy. Thank you for spending some time with me. We'll do it again tomorrow morning, bright and early, 9 a.m. for some more office hours. It's the Friday edition. It's going to be beautiful. So I'll see you then. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Elsje met Somerset, ook Alex Warren voor het gehad met Fever Dream. Tijd voor mij om die stoel oor te geven vir Jan Willem, afternoon drive tussen 3 en 6 vanmiddag. Jan Willem, gaan het goed?
1: Altijd goed, Christy, dit is op pad na week toe.
0: Fantastisch. Lekker gereenig strand, hè?
1: Heerlijk, joh.
0: Ja, nee, ek moet sê die blomme van my, hulle lag vanmorgen toe ek opstaan. Ek kon eigenlijk van die, na die reen, kon ek lekker slaapie, soos waar haar lawaai word in die tuin. Jy weet, die blommetjies praat met die gras yes. praat met die boom. En...
1: Jy hoor soms hoe groei dit.
0: hoor hom groei. Wat gebeur vanmiddag tussen 3 en 6, Jan Willem?
1: Lekker paar dinge om na uit te sien. Dis weer een splinter nieuwe maand, wat beteken ons begin weer splinter net met Prime Wagyu en daar die R1000 voucher wat aan die einde van die maand gewen kan word. So bly ingeskakel vir daar die ene soos altyd. Neem dat jam na 5 en lekker klanker so op hierdie donderdagmiddag.
0: Altyd lekker en dit wat ons naweek toe.
1: Yes, baie baie vinnig.
0: Want as ons morgen weer praat, dan is dit naweek 12 uur morgen middag, nee. Dankie aan Willem, geniet het.
1: Dankie morgen. Christy.
0: Cheers. That's your daily date with me, Christy, for today. Made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet het baie geniet die rest van jou donderdag. Jan Willem gaan om vir jou mooi en lekker maak en laat inglij in die naweek. En ek sien jou morgen weer 12 uur. Veilig wees.
2: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

It is Lira with Rise Again on Helderberg FM 93.6, 17 minute voor 6. Dis tyd vir die laaste paar uitdagings op Name That Jam. Jou eerste vir die volgende paar uitdagings. Hierdie ene kom vanaf Marina. Sy sê Jan Willem, goeiemiddag. Gepraat van Dana Winner in die vorige uitdaging. Ek wil weet of jy Let The Children Have A Word ken. Nou hierdie ene was vrygestel vanaf haar album In Love With You in 1998. Let the I do know a few Donna Winner tracks, but I don't know this one. You beat

Leonie is volgende. Sy sê, Jan Willem, goeie dag. Ek wil weet of jy Naked Eyes so Always Something There to Remind Me ken. Hy was vrygestel 1983 vanaf die album Burning Bridges. Ek dink nie so nie, maar kom ons vind uit. En dit ook nie, jy het my gewen. Die laaste een is vanaf Jaco wat vra of ek Grace van U2 ken. Hierdie ene was vrygestel in 2000, my geboortejaar, vanaf die album All That You Can't Leave Behind. Ken hierdie ene ook nie? Gedink dalk sal my geboortejaar my uithelp met die ene. But that is not the case with U2 and Grace. Thank you so much for playing along today, but also this week. Remember, tomorrow we're back at it with Tierpad Treffers, your chance to listen to some of your favorite songs on the radio. Before I say goodbye, got some Becky Hill featuring Topic lined up with My Heart Goes.

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.